Ik zei, mij staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen eens van ten aan. Ik zei, zou er loog voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, van meer op vier.